Een winter hadden we er vroeg in. En het ringsendom is niets als Ruhe. En een lange weisse Weg.